BZN Runaway Home. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Het is eigenlijk een liedje wat we niet zo vaak meer horen van Stevie. Maar het is erg goed. Part-time Lover staat dus op nummer 14. Klassieker. Sunday Bloody Sunday. Politiek getint lied van de Ierse band U2. Eurythmics, There Must Be An Angel. Dat ze klinkt ook echt als een engel. En ik heb het natuurlijk over Annie Lennox. Even nu nog een stukje van de Italiaanse band. Baltimora, zo heet ze. En het liedje Tarzan Boy. Maar daar hebben we geen tijd voor.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 40. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat liedje wat al in 65 ooit een hit was. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash. Een cd uit 2002. Goed, komt-ie. Nummer 10. Sherry Sherry Lady van de Modern Talking, ook al uit Duitsland. Nummer 9, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dan denk je, dat is toch een liedje uit de jaren 70? Ja, nou, dat is ook zo. Dit is een hele lelijke remix uit de jaren 80. Moeten we gauw vergeten. Nummer 8, Love is the Seven Wave van Sting. Nummer 7, Glow Rick James. 6, Running Up That Hill, Kate Bush. Nummer 5, Ticket to the Tropics, Gerard Joling. Nummer 4, Cherries, Cool in the Gang. Nummer 3, Into the Groove, Madonna. Nummer 2, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. En 1, UB40 en Chrissy Hynde.
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork in Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
5: Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam, daar is de Schipholtunnel dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: uitzonderingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het is groot feest in Platenland. Vanaf 9 oktober is het weer Platentiendaagse. Gratis voor niets, bij besteding van 27,50.
2: Hé, wat zeg jij nou?
1: Nou, gratis voor niets de LP of muziekcassette Warm aanbevolen 1985. Een schitterende LP met nationale en internationale artiesten.
2: En ligt gratis voor u klaar bij uw plaathandelaar.
1: Warm aanbevolen 1985. Gratis voor niets.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
3: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: All the music comes from real people.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

Museum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 40. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. UB40 en Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Het wordt geschreven door Sonny Bono en wordt voor het eerst een hit voor Sonny en Cher in 1965. In de Verenigde Staten worden er in dat jaar meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland komt het tot nummer 4. De versie van UB40 en Chrissy Hynde staat 15 weken in de top 40 en 1 week op de eerste plaats. In 1993 neemt Cher het nummer nog een keer op, maar dan met de tekenfilmfiguren Beavis en Butthead. Die versie komt in dat jaar tot nummer 9 in de top 40. En die was ik helemaal vergeten, zou ik je zeggen. Echt. En de muziek die we net hoorden is van Gladys Knight en de Pips. Het liedje I Heard It Through the Grapevine wordt op 29 september 67 uitgebracht. Op de B-zijde staat It's Time to Go Now. I Heard It Through the Grapevine is geschreven door het Motown-duo Norman Whitfield en Barrett Strong. De single bereikt op 16 december 67 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En een jaar later, in 1968, staat de uitvoering van Marvin Gaye, ook uitgebracht door Motown Records, 7 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-lijst. Ja, dat ging toen gewoon zo. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. Echt waar. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. We gaan dadelijk een van die mooie stereo muzieknummers beluisteren. En muziekvrienden, ook deze week weer een lang speelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is het 67ste album en laatste van Johnny Cash. Het heet officieel American 4, The Man Comes Around. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 74 en 77 zanger is. Ja, nou niet gaan googlen, want dat is natuurlijk makkelijker. Ja, het is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. En dan vertel ik je nu dat Hamburg van Procol Harum op 29 september 1967 wordt uitgebracht op het Regal Sonophono label. Het is voor Procol Harum hun tweede single. Op 4 oktober 67 komt deze opvolger van A Whiter Shade of Pale de Britse hitparade binnen en blijft op 6 steken. In ons land komt Hamburg op 28 oktober 67 de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 11 november staat de single van Procol Harum 3 weken lang op de eerste plaats.

luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more. De langspeelplaat van de week.

langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002. Het nummer Personal Jesus. Dat kennen we waarschijnlijk het beste van Depeche Mode. Want Martin Gore van de band schreef dat liedje. Daarvoor hadden we nog een liedje uit de top 40. Nummer 36. Invincible van Pat Benatar. Het was in de tijd ook het themalied voor de film The Legend of Billie Jean. Dan nu muziek van dat platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op een nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. En de muziek die je nu hoort is ook met die techniek opgenomen. Het gaat hier om Derham Records, een dochterlabel van de Brits-Amerikaanse platenmaatschappij Decca Records. Deze wilde een speciaal label voor opnamen die waren gemaakt via Dynamic Sound System. Dat was een nieuwe opnametechniek die plaatsvond op een 8-sporen machine van Ampex uit de Verenigde Staten. In de jaren 60 experimenteerden geluidstechnici van Decca met manieren om stereo-opnames te verbeteren. Ze ontwikkelden een techniek die ze Decca Panoramic Sound noemden. De term Dynamic werd als afkorting hiervan bedacht. Het nieuwe concept zorgde voor meer ruimte tussen de instrumenten, waardoor deze geluiden zachter klonken. De vroege stereo-opnames van populaire muziek werden meestal al gemixt met aan de linkerkant muziek, aan de rechterkant en in het midden, zoals iedereen het kent van bijvoorbeeld de Beatles. Van populaire artiesten uit de jaren 60 werden singles en LP's met Panoramic Sound opgenomen en op Derham Records uitgebracht, zoals bijvoorbeeld muziek van David Bowie, Danny Lane, Eamon Corner, Ten Years After en Alan Price. Het eerste album bijvoorbeeld van David Bowie verscheen op dat label. En ook het legendarische album van de Moody Blues, Days of Future Past, waar we nu muziek van horen, met het nummer erop, Nights in White Satin. In Engeland wordt op 30 september 66 Derham Records gelanceerd. Dit wordt gevierd met de release van I Love My Dog, de debuutsingle van Cat Stevens. Op het nummer is goed te horen wat deze nieuwe opnametechniek betekent.

0: het voorbij?
1: Ja.
0: Ben ik even blij.
2: Staat op nummer 16 in de top 40, week 40, 1985. Een singeltje met twee A-kanten van André van Duin. Een bouwtje en een moertje, et cetera, et cetera. En deze dus, daar ben ik niet blij mee, van André van Duin. Maar natuurlijk in het typetje van Simon Nijgaren. Daarvoor hadden we nummer 6 uit die top 40. Running Up That Hill van Kate Bush. Van het beroemde album Hounds of Love. Het werd een grote hit. En het werd in 2022 opnieuw een hit. Toen werd het gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things in seizoen 4. Toen kwam het weer in allerlei hitlijsten terecht. Running Up That Hill dus van Kate Bush. Dan nu dat nummer waarvan 67.000 verschillende opnames zijn geregistreerd. Het gaat hier om Summertime van George en Ira Gershwin, met tekst van DuBose Hayward uit de opera Porky en Bess uit 1935. Deze opera is op 30 september van dat jaar in Boston in première gegaan. In Porky en Bess wordt Summertime gezongen door de sopraan Abby Mitchell. Zij vertolkt de rol van Clara. Helen Jepsen is in 1935 de eerste die Summertime op de plaat zet. Veel bekende artiesten nemen het nummer op, zoals Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, The Zombies, Lana Del Rey en de Nederlandse band The Brainbox. Een internationale verzamelaarsvereniging van muziekliefhebbers en archivarissen, genaamd de Summertime Connection, heeft over de jaren bijgehouden hoeveel verschillende opnames er zijn van het lied. De teller staat inmiddels op 67.000. Een opvallende cover is die van pianist en zanger Billy Stewart. De singleversie komt op 1 oktober 66 op 35 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 14e plaats. Het trieste verhaal wil dat Billy Stewart op 17 januari 1970 in Smithfields in North Carolina bij een verkeersongeluk om het leven komt. Ook drie leden van zijn begeleidingsband laten het leven als hun auto van de weg raakt en in een rivier terechtkomt. Billy Stewart is 32 jaar geworden. Nu zijn cover van Summertime, maar dan in de lange uitvoering van het album Unbelievable uit 1966.

een MTV Video Music Award in 2003 voor beste cinematografie. Goed, muziekvrienden, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Daarvoor draaiden we nog nummer 14 uit die top 40 Part-Time Lover van Stevie Wonder, waar die werd bijgestaan op het nummer door Philip Bailey van Earth, Wind and Fire en Luther Vandross en zijn ex-vrouw Sarita Wright. Dan nu muziek van een progressieve rockband uit Delft, waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 77 zanger is. Het gaat hier om de groep Elquin. De band wordt opgericht in 1971 door studenten van de Technische Hogeschool in Delft. Het eerste album van Elquin verscheen in 1972 en heet Marks. De opvolger het jaar erop is Mountain Queen. Op deze LP staan lang uitgesponnen nummers. De band wil meer directere rocksongs maken en daarom wordt de Amsterdamse zanger Michel van Dijk vanaf 1 oktober 1974 de zanger bij de band. Hij zong in de jaren 60 bij Le Baroque. Daarna sluit hij zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot 1977 de zanger van Elquin. In dat jaar was het muzikale klimaat namelijk helemaal omgeslagen. Progressieve rock was uit en punk was de nieuwe mode. Gitarist en belangrijkste componist Ferdinand Bakker en drummer Job Tarenskeen richtten de new wave band The Meteors op. En daarmee was definitief een einde gekomen aan Elquin. In november 1997 komt de groep in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land. En sinds 2003 treedt Elquin weer op en heeft de groep enkele albums gemaakt. Maar in 2011 geeft de band hun laatste concert in het cultureel podiumboerderij in Zoetermeer. Oud-Elquin-leden Michel van Dijk en Ferdinand Bakker spelen nu nog steeds samen onder de naam Lone. Terug nu naar 1975 en het Elquin-album Nobody Can Wait Forever met zanger Michel van Dijk. Elquin heeft nooit een hit gehad in Nederland, maar van deze plaat komt de single Wheelchair Groupie. Het staat in 1975 3 weken in de tipparade.

0: Wheelchair Groupie van de band Elquin uit 1975 van een album Nobody Can Wait Forever. Het werd uiteindelijk een single, het stond 3 weken in de tipperade. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 7.
0: Rick James kennen we misschien de beste van Super Freak, maar dit mocht er ook zijn hoor, zeker. Nummer Glow. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dit.

0: tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: Verhaal op Zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Dames en heren, jongens en meisjes, opa's en oma's en iedereen die zijn sok nog aan heeft. Welkom bij Streektaal op zondag hier bij DNO Media. En ik ben Wim Oegies, een gids in deze muzikale landschap van dialect, drama en dolle pret. En achter het mengpaneel zit Klaas Jonkman, de man die meer schoen bediende dan de gemiddelde keukenkasten. Klaas, ook weer welkom. Vandaag hoor je liedjes in de taal die hun oma nog spreekt. Of er spreuken hef en hun buurman nog mompelt en die zelf stiekem zingt onder de douche. Dat kan natuurlijk zomaar. Van romantiek tot roddel, van trommelslager tot pien en dak. We hebben het allemaal. En ja, er zit ook weer een humoristisch verhaaltje tussen. Dus zet een kunstgebit maar in vast en onder koffie ook maar in stevig vast. En leun maar achterover, laat de afwas staan en geniet van de muziek. Die klinkt zoals wij praten, met een beetje sjeu, een beetje sentiment en een klein flinke, klein scheutje gezelligheid. Strikt al op zondag wordt de muziek niet alleen klinkt, maar ook klaart. Het kraakt en knipoogt. En vandaag beginnen we met een splinternieuwe nummer, beste luisteraars, van Alvie Kroeze. En Alvie is er natuurlijk een old gediende, ja, we trappen vandaag dus af met een gloedlijnnummer. En het is eigenlijk een muzikale reis langs de IJssel, waar we waar het water verhaal flustert en de melodie meedeint. Alvie Kroeze, over de IJssel.

Wat een fantastisch mooi lied van Alvy Kroeze. Dat is echt, hij zingt, hij laat ons echt een metgedeelte met een soort muzikale reis langs de IJssel. We gaan verder met Fenne Toenink. Ja, ik had er nog niet van gehoord, maar ze stuurde mij een mailtje van ik heb een nummer gemaakt. En ik heb die zien beluisterd en ik denk ja, dat is hartstikke goed geschikt voor ons streektaalprogramma. Iedere zondag binnen wij er van 9 tot 10 uur. En samen met Klaas maken wij dit programma bij DNO Media. We gaan luisteren naar Fenne Toenink. Als de avond valt en de stilte komt, neemt Fenne Toenink ons mee in een dromerig lied vol verlang en zachte klank.

Nou, niks te vullen zegt als ik zeg van wat een prachtig lied. En als tienjarig meisje stonden ze al als de stem van Enschede te zingen, zeg maar. En ze hebben ook middenhanden dan aan de Voice Kids van RTL 4. En ze zingt zowel in het dialect als in het Engels en het Nederlands. Fenne Toenik onthoudt die namen. We gaan naar Hanneke Hiddink en Ben Schreurs. En die gaan voor ons zingen een levenslied. Het duurt wat langer, duurt meer, ja, 4 minuten. En duet dat recht uit het hart komt. Hanneke en Ben bezingen het leven. Het leed en de liefde met een kracht die je raakt.

0: Ping Ping Ping Ping, Hanneke Hiddink en Ben Schreurs. Die zong een prachtig levenslied, zeg maar. Het ging over leed en liefde. En hij goed, dat is het, en kwam het niet zo goed uit natuurlijk. Maar goed, dat is ook zo leuk aan streektaal. En zeker als je dan in hun eigen taal wordt toe zung, zeg maar. En dat kan natuurlijk... Het is eigenlijk allemaal Neder-Saksisch, luisteraars. Hè? Goed, we gaan... ik kreeg van de week prachtig mooie mail binnen van een goede luisteraar. Die zegt, ik heb heel veel nummers van Gerard Rutger Buysman. Nou, daar ben ik natuurlijk altijd in geïnteresseerd. Hartelijk dank nog, Jan, voor de bijdrage. Meer als 2 uur muziek kreeg ik allemaal van Gerard Rutger Buysman. Ik heb er 1 liedje gedaald, want Gerard Rutger die is helaas niet meer onder ons. En hij had een prachtig mooie band en hij heeft heel veel mooie dingen gedaan, ook op het toneel. Hij was goed geschoold. We gaan nu luisteren naar het nummer Verkering. Verliefdheid in zijn puurste vorm. Gerard Rutger Buysman brengt een vrolijk nummer over de eerste kriebels en de spanning van de verkering.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?
2: Janna's moeder heeft wat teun, Janna's kat, waarom dat? Doof voor Janna's hart te wensen, geef mij rensen. Blijf tol de mensen en geen reden, geef ze op. Schuif het anders in de kop. Tol de mensen is wat vinnig en braafzinnig. En zo holt ze van mijn ander, die bestemd bent de een verdaander. En dat dat mij zo'n verdriet, o soms niet. En dat dat mij zo'n verdriet, hoe soms niet.

chauffeur. Jannes verder maakte er in het eerst niks van, beste man. Maar doet arme kind zo treurde, doe gebeurde dat hij het bespeurde. Moeder, zie hij nogal grof, wat val je mij lelijk af? Was zo'n moeder er soms tegen dat je mee kreeg? En ik zeg, hoe daarom vrouwen, laat de vogel u te kouwen. In het reine liefde licht, dat is plicht. In het reine liefde licht, dat is plicht.

dat weet ik niet. Haar moeder is er niet voor. En de moeder zei al jong wie ze bek, wie ze gek. Eerst hij liefde teung werk, dan kun je maar. Of een sterke liefde voor het leven mis. En hij slaat de planken mis. Want verstaan staat al de dommert in de lommert. Ja, nou zal er in zijn kring, laat ze in zijn arm vliegen. Al dat weigeren dat mij zeer op de beer. Al dat weigeren dat mij zeer op de beer. Waarom mag hij niet met

0: Ja, de moeder is de moeder, zingen ze in Steenwijk natuurlijk. En moeder is er niet voor. Ja, misschien de vrouw ook niet hoor. Maar het is wel een heel mooie zang van Gerard Rutger Buysman. Het ging over verkering. Ja, luisteraars, ik ben nogal een grote fan van Jan Spolling. Ik heb ook al zijn boeken. Hij heeft er nogal wat uitgebracht, namelijk vaderschap, troost voor kerels, ook voor vrouwen die wat een gedoe kunnen minder. Nou ja, zo kan ik wel een half uur die deur gaan. Maar verschrikkelijk veel dan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, iedere week laat me toch een mooi stukje humor horen. Maar Jansi heeft het op een gegeven moment ook een heel mooi verhaal verteld, zeg maar. Een humoristisch verhaal over vaders, dochters en de vrijers die het aandurven. Dus zet u maar schrap. Jan Spolling, vrijerij van dochters.
1: De vrijerij is tegenwoordig heel wat lusser als in onze tijd. Toen had elke kameraad van mij zo nabij 20ste jaar wel verkering of was al verloofd. En mijn 21 kon er wel trouwd worden. En 2 jaar later kwam het eerste kind. Ja, zo ging dat toen. Maar kinderen maken zich tegenwoordig veel minder druk. Ze kijken er eerst wat rustig aan en als het wat liet, dan woont ze eerst wat samen en dan, nou ja, dan kijken ze wel eens weer. En het is maar goed ook dat alles wat makkelijker giet, want anders had ik inmiddels al rare schoonzeuns gehad. Vanaf mijn 14e jaar kwamen mijn beide dochters regelmatig met een vriendie in huis. Er zat in mijn ogen nooit een normale, hardwerkende vent bij, zowat. Het waren vaak van die zevers en van die zwevers, gladdekkers en wereldverbeteraars of snakkers en windbullen. Vaak typen die de douche bekeken als een duivelse uitvinding. O, jarenlang heb ik nachtmerries gehad van zware echterlijke roesies, van geldverspillende gezinnigies, een hok voor jong, een scheiding en hoes olderlijk hoes, waar mijn dochters dan fijn wel weer kunnen wonen met al hun kinderen tot een pensionering. Nachtmerries. Maar gelukkig ging al die rafelige vrijerijden weer over en het was erg weldadig voor mijn gemoedsrust. Maar toen werd het helemaal spannend met onze jongste dochter. Die ging na haar middelbare school een jaar naar Engeland en toen naar Griekenland. En ze kreeg een Griek aan touw. Een jong die 9 jaar ouder was als zij. En onhandig hebben toen het eerste jaar wat rondmanoeuvreerd in deze vrijerij. 9 jaar ouder. En een Griek, die ook nog zo wiet voortwoont. Goed, hij studeerde wel in Engeland, maar evenzo goed ging hij natuurlijk ooit weer rum naar Griekenland en dan zal onze dochter misschien wel metgaan en zo. Maar ja, dat afkeuren, dat kun je ook niet. We hadden hem hier nog nooit zien. En het was toen ook tonentrekkend spannend toen zij hem na een jaar metnam naar Roes met Pasen. Oh, hij was vriendelijk en hij kon goed Engels en hij wil overal wel met helpen en hij kon zelfs Grieks koken. Ja, dat koken bleek wel een volle dag te duren, maar goed. Nou, en zijn moeder was overleden toen hij nog een klein kind was en hij was zorgzaam voor onze dochter en hij had voor ons elk een cadeautje met hem. Wel was het wat lastig dat hij s'avonds om 11:30 nog warm eten wilde, maar wij namen dat. Het liep me wel een goed jonkie toe, zei ik toen wij die avond naar bed gingen en ik de mooie zieden stropdas bekeek die ik van hem kregen had. Hij deugt niet helemaal, zei mijn vrouw. Het is geen verkeerde jong, maar de deugt wat niet. En ze vertelde dat ook aan onze dochter toen die een paar dagen na het bezoek belde met de vraag wat wij vinden van hun vrijer. Oh, zei ze toen alleen maar. En de vrijerij ging deur. Ze studeerde die tijd in Brussel en vanwege de grote afstand zagen ze mekaar toen maar een paar keer in het jaar, want hij woonde alweer in Griekenland. En dan reisde zij doorheen en dan hielden ze een poosje vakantie. Oh, en hij maakte in die tijd geweldig carrière. Volgens de brieven aan mijn dochter was hij manager van het casino. En er werden na 1,5 jaar weer weggekocht om bij Coca-Cola verkoopmanager van half Griekenland te worden. En als klap op de vuurpijl won hij in de Griekse lotto 6 ton aan Nederlands geld. Geen wonder dat de vakanties moeilijker te plannen waren en dat mijn dochter er bijna niet meer heen kan. En na 6 jaar zijn lusse vrijerij belde ze hem op in augustus. Ze had wat geld verdiend en verheugde zich op een prachtige maand in Griekenland samen met hem, zoals ze het al een poos regeld hadden. Wat ongerust legde ze toen de hoorn van de telefoon weer hen. Hij heeft geen tijd, zei ze. Hij wil dat ik pas tegen kerstdagen kom. Mijn vrouw knikte. Ik kreeg gelijk, zei ze simpelweg. Maar heel vastbesloten en een beetje ongerust is hoe zijn dochter toen toch afreist. Hoe ze hem nog wel duidelijk maakt dat ze in elk geval wel verwachtte dat de heer in zijn grote zakenauto zal afhalen van het vliegveld. Het werd een ontnuchterende vakantieverheur. Hij kwam in zijn pinda van autogie in Coca-Cola kleuren aanzetten. Hij bleek part-time vertegenwoordiger te wezen. En toen hij daags door nou aan het werk moest, ging mijn dochter eindelijk eens een keer bij zijn familie op visite. Dat had hij altijd tegengehouden. Oh, in Griekenland komt de wichter pas bij de ouders, want jong, zei hij, als ze trouwden al kloor hebt. Want dat die tiet, dan wil mijn vader je niet zien, dat heurt niet zo in Griekenland. Toen ze bij de grote villa aanbelde die hij aanwezen had als hun hoes, vertelden ze door dat ze voor de familie Spanoudopoulos toch echt in dat kleine witte hoesie onder aan de bar wezen moest. Die door met die 2 sikken. En ze sprak door nou met zijn vader, die blijde was dat ze eindelijk eens een keer kwam, maar hij had al zo vaak vraagd aan zijn zoon waarom zijn vriendin hun niet bezoeken wil. Was hij te min? Of deed een Hollandse wichter zoiets niet? En de zuster, die ook in het hoes woonde, die was helemaal niks van managersfuncties en nog minder van een grote loterijpries van 6 ton. Toen hoe zijn dochter ontnuchterd weer in hoes kwam, was het enige wat ze zei: weet je waar ik nou eigenlijk het meeste de pest over in heb? Dat ik er 6 jaar overdaan heb hem hier achter te komen en jullie direct al zeiden dat er wat niet aan hem deugde. Niet jullie, ik, zei mijn vrouw bescheiden. Ze had gelijk. En nou? Nou, ze heeft sinds kort een oorige jongen Amsterdam aan touw. En het lijkt goed, denk mij. Maar toen ze na zijn eerste bezoek wat benauwd opbelde, zei mijn vrouw niks over hem. En zij kan het weten.
0: Zij kan het weten. Een prachtig verhaal van Jans Polling. Ja, er was een luisteraar die al die verhalen even mee toe. Fantastisch, hè, dat mensen zo dat mag sturen en mee dan belden. Dus ik vind het. En je toevallig ook Willem, die man die dat er dan uit. Nou jongens, super. En ook hele mooie opname, hè, zonder storing of wat ook maar deed. Goed, we gaan naar een mooi nummer toe van Just. En dat heet Ik geef zoveel om u. Het thema is liefde vandaag. Ga je goed biddy, goed opletten. Een ode aan de liefde. Recht uit het hart van Just. En Just die komt met Gerle Munn, zegt ze door. Een nummer dat doet het stilstaan bij wat echt telt.

0: Ja, dat was Just uit Geerdemuun. Ik geef ze veulen om. Dat was een ode aan de liefde, recht uit het hart. En elke week draaien we een troetelschijf. En dit is nog maar 3 dagen oud. Dus een spiksplinternieuw nummer. Maar ik moet eerlijk weten, luisteraars, ik vind het zo'n fantastisch goed nummer. Want ze heten dus de Meiroos tegen beter weten. In onze troetelschijf van de wegen. De Meiroos raakt ons met een prachtig nummer over hoop, liefde en deurzetten. Het is een nummer, maar ik vind hem fantastisch. Luister met naar de troetelschijf de Meiroos.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.

Nou, ik denk dat het een dijk van een toedelschijf is, Lustra's. En hij is nog maar een dag of 3, 4 oud. Ik kreeg hem splinternij bin, zeg maar. En ik weet, het is een beetje een piratenplaat. Maar ja, ook weer super Nederlands. En de Meiroos onthult Dina. Mooi nummer, tegen beter weten erin. Wie ook een prachtige nummer schrijft. Het is een echte Drentse schrijfster, zeg maar. Ineke de Jong. Ineke de Jong die is tandartsassistent, maar de tenorist heel veel optredens. En die heeft een nummer gemaakt over, en het is een Franse titel, Perron en de Boulevard des Misères. Dat betekent eigenlijk, ze kijkt terug en dan over Westerbork, want het giet over Westerbork. En dat is natuurlijk wel heel actueel, want ja, we hebben ooit iets gezegd vroeger, dit nooit weer. Maar als ik dan naar de wereld kijk, dan giet het nog gewoon door. De mensen worden nog steeds vermoord. En eigenlijk is dit dus een poëtisch lied over afscheid en verlang. We gaan luisteren naar Ineke de Jong met het nummer Perron aan de Boulevard des Misères.

Ja, een hele serieuze touch, zeg maar, in ons programma Streektaal op zondag bij DNO. Van 9 tot 10 uur doen we dat iedere zondag. We gaan naar Spiksplinter een nummer van Remco Kaye. En dat heet een Eem Normaal Down. Dat is een frisse wind uit 2024. Remco Kaye, rup op tot nuchterheid en gewoon doen. Nou, en dat klinkt verrassend goed.

even op te starten. Dylan Slot deed de techniek. En mijn naam is Harry Kuik. Ik mocht bij u zijn voor het presenteren. Ik zei het al, ik ga Ajax Feyenoord kijken. En iedereen zegt, Ajax Feyenoord kijken? Ik krijg ook al 3 appjes. Van hoezo Ajax Feyenoord? Het is vanuit het Nederlands elftal. Ja, maar het is nu Ajax Feyenoord bij de vrouwen. Dus nooit liegen tegen je mensen. Nou, het weekend dat Verstappen eindelijk een race heeft gewonnen. Dus voor de fans van Verstappen, gefeliciteerd zou ik zo zeggen. En morgenavond, straks de herhaling van Kerk en Zang. En daarna neemt Bill Gates het programma weer over. En de hele week kunt u luisteren naar Radio Hoogveen. En volgende week zaterdag is er natuurlijk gewoon weer sport. Tot dan!

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen. Voor de tweede maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen. Al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen bij

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: kiks.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Wij zijn DMO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, goedemiddag zeg. En wat leuk dat jij weer luistert naar Froh und Munter. Een heerlijke zondagmiddag met de afsluiting van de middag Froh und Munter tussen 5 en 6 uur. Ik weet niet wat voor verwachting jij erbij hebt, maar misschien ga je verwachtingen wel overtreffen. Ja, ik weet het niet, ik hoop het wel. Leuke hits die voorbij komen. We starten straks met de Nokkies. Nieuw nummer, nieuw materiaal, site 1877. Een leuk nummer is dat, dus mooi om daar de show mee te beginnen. Die Cappuccino's komen voorbij en René Leblanc. Een mooi nummer, Bist du ein Engel für mich. Dan heb ik de Tiroler Smee, ik heb die Paul Douwer, ik heb Melissa Nasenweng en Mike Kelly met nieuw materiaal. Dus het wordt weer profvol dit uurtje. Bommetje vol zitten we. Leuk zeg, gezellig. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Dus lekker luisteren naar Froh und Munter. En zoals ik het al zei, we starten dus met muziek van Nokkies. Veel plezier vandaag. Froh und Munter.

0: voorheen het knock-all-up quintet was. Dat heette al heel wat jaren alweer Nokkies. Zeit 8 zin Siepsig. Daarmee zijn we de show begonnen. Een heerlijk nummer dus om vandaag de zondagmiddag, even afsluiten van de zondagmiddag natuurlijk, voor een munter mee te starten.
1: Vroon munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

is geen volksmuziek en het is geen rock and roll. We noemen dat volksrock. Jazeker. The Mountain Man. Hele zalen trekt hij gewoon vol daar zo. Ja, dat doet hij in Oostenrijk in Kitzbühel vaak. Ik heb het over Andreas Gabalier. Mooi om daar eens even naar te luisteren. Volks rock and roll dus. Andreas Gabalier met het nummer Halli, hallo. Je luistert naar Fro und Munter. En ook een formatie die volle zalen trekt. Net eigenlijk wel een beetje als Andreas Gabalier is. Fox Club. Ik ben de Dolf. Een oud nummertje. Eigenlijk gerecoverd om zo maar te zeggen. Fürstenfeld. Als ze wel heimwee hebben naar het mooie Fürstenfeld. Luister mee. Langzaam.

0: Anna-Maria Thiemerman. Ja, ook zij mag niet ontbreken vanmiddag in de show. Froh und munter, wat mij betreft. En daarvoor hoorde je de Tirolers mee met een pracht van een nummer. Der Sonntagsjodler. Je luistert naar Froh und munter. Weet niet wat je aan het doen bent. Ik hoop dat jij een hele mooie zondag hebt. Dat je een prima dagje hebt gehad. En dat je ook een mooie avond voor de boeg hebt natuurlijk. Maar eerst nog genieten volop met Froh und munter. Met straks muziek van Die Paul Dauer. Sonja Liebing, Die Cappuccino's. Roland Keizer en nog heel wat andere artiesten.
1: Froh und munter. Tot 6 uur met Roland.

Wat een successen heeft zij gehad het afgelopen jaar, zeg. Ik heb het over Melissa Nathanweng. En zij kwam vorig jaar met dit nummer uit. Legenden en heel wat andere grote titels, zeg. Wat prachtig, wat prachtig. Ja, we hebben inmiddels dan Helene Fischer. En we hebben ook een beetje, nou niet een beetje. Ik vind gewoon dat je haar erbij naast mag zetten. Melissa Nathanweng. Vrouw ontmoeten, daar luister je naar. Ik heb muziek klaargezet. Iemand die graag duetjes doet. Hij heeft ook een aantal jaar terug gedaan met DJ Ötzi. Maar ik heb het nu solo. Nick P. met het prachtige nummer. Geboren om dich zu lieben. Ik ben...

solo Nick P, maar ook met DJ Ötzi heeft hij dit nummer opgenomen. Heel wat jaren terug alweer. Geboren om dich zu leben. Froh und munter, daar hoor je deze muziek. Ik heb ook muziek klaargezet, waar je ook hoort. Die Draufganger en Pietro Bagil. Guyana, een nummer wat ik nog niet heel erg heb gehoord, is ook kort geleden uitgekomen. Dus ik ben erg benieuwd, erg nieuwsgierig. Luister lekker mee.

0: Ja, zin om te dansen. Gianna, Gianna, Gianna kan maar zo'n zomerhit worden. Ik vind een prachtige nummer die eraf gingen met Pietro Basile. Nooit eerder van gehoord. Ja, en dat is altijd weer mooi aan dit programma. Er komen zo af en toe ook liedjes voorbij waarvan je denkt van, hé, hey, nieuw? Ja, inderdaad, nieuw. Wij zijn
1: TNO. Vrolijk Moenta, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven. Ja.

White Kelly. Inderdaad, een van die familieleden van de Kelly family. Maar dat is alweer heel, heel eind geleden. Heel ver terug in de tijd, moet ik zeggen. White Kelly, lekker solo. Mit Liebe geht das. En zo is het toch ook. Liefde voor de muziek. Liefde voor iemand anders. Het kan van allerlei vormen van liefde zijn. Liefde verbindt. En dat doet Vroon Moenten toch ook. Ja, vind ik wel hoor. Mooi dat je luistert naar die Paul Douwer, wat we nog eens even gaan draaien. En dat nummer dat heet Bis ans Ende der Welt.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijdezoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus...

0: Wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Merk, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

En heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken bij DNO Media op zondag 4 oktober. Het programma waarin we christelijke muziek draaien, maar ook verzoekjes draaien. Dus wilt u een verzoekje aanvragen, u kunt bellen tussen 6 en 8 of appen naar het nummer 0528 373 444. En vanavond zit in de studio Metke voor de telefoon en de techniek. En mijn naam is Annemarie en ik heb het vanavond voor u mogen voorbereiden en mag het nu ook presenteren. En ik zit vanavond, zoals u wellicht ziet, op een andere plek, want de microfoon doet het niet waar we normaal zitten. Maar gelukkig doet hij het hier wel, dus u kunt gewoon lekker blijven meegenieten van mooie muziek. We zijn begonnen met het prachtige lied, Wat de toekomst brengen mogen. We gaan verder. Heer, u leert mij de weg naar u. Luister mee naar ook dit prachtige lied, Heer, ik heb u nodig. En het wordt gezongen door Soli Deo Gloria.

Ons volgende lied is Dan bent u met ons. Een lied wat gaat over armoede en onrecht. En een God die dwars daar doorheen bij ons is. Tegelijk is het ook een troost dat God ons nooit verlaat en altijd bij ons is.

vanavond luisteren naar een lied vanuit Johannes de Heerbundel. Al de weg leidt mij mijn heiland. En er wordt vanavond gezongen door Joke Buys.

Vorige week heeft Annie van der Veen een verzoek aangevraagd voor het team Glorieklanken, alle luisteraars en haarzelf. Bedankt. En u vroeg om het lied Wat een voorrecht. Laten we gaan luisteren.

Wilt u ook een verzoek aanvragen voor volgende week? Dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528 373 444. Een toekomst vol van hoop. En die is vanavond ook aangevraagd voor namens Apple Helder. Voor Carola's van de Kerkhoven. Zij is ziek. En Apple wil je heel veel beterschap wensen. Dus luister mee naar het prachtige lied Een toekomst vol van hoop.

Vorige week zijn we samen naar een mooi concert geweest in Zwolle van Lef. Een prachtig concert hebben we gehad. En daar hebben we onder andere dit lied gehoord en gezongen. Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je en God waakt over je leven. In u vind ik rust en in u vind ik hoop.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid, bevrijd ons. Luister mee naar dit prachtige lied. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Er is een kracht die mij wil dragen. En liefde sterker dan de pijn. Een stroom van genade en vergeving die zegt, je hoeft niet alleen te zijn. Daar is kracht in het bloed. Kracht die harten nieuw kan maken. Kracht die zonde kan vergeven. Kracht die dwars doorheen, door angst heen breekt. Als ik struikel mag ik komen met mijn zorgen en mijn verdriet. Want Gods liefde blijft mij zoeken en zijn hart is vol geduld. Daar is kracht in het bloed. Kracht die mij opnieuw doet leven. In het kruis vind ik mijn vrede. En mag ik mij aan hem overgeven. Dus wanneer de nacht zal komen en ik even iets meer zie, zal ik blijven hopen en zingen. Zijn genade houdt mij vast. Zijn liefde laat mij nooit meer vrij.

toen u weer terugging naar de vader, was het geen afscheid voor altijd. U bent een plaats van ons aan het maken, zodat we bij u kunnen zijn. U liet ons niet als wezen achter. Wij zijn niet moederziel alleen. Uw geest brengt hoop in onze harten. Zo gaat u altijd met ons mee. Het zijn de eerste twee versen uit het lied De Allermooiste Dag.

Breng ons in evenwicht als we vallen. Geef ons dan weer een kans. Leer ons dansen met de aarde. Pak ons bij de hand en breng ons weer in evenwicht.

God en God alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen. Laat al wat zingen, kan de glorie zingen van God en God alleen.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van dit eerste uur. We hebben nog één lied voor u klaarstaan. Misschien is er vandaag van alles wel op uw pad gekomen. Maar probeer ook eens stil te staan bij de zegeningen die er wel zijn. We gaan ze allemaal één voor één zingen. Tel uw zegeningen. En met dit lied sluiten we ons eerste uur af. Na het nieuws van 7 uur zijn we weer bij u terug. Met veel mooie muziek. Blijf vooral luisteren. Tot zo.

0: het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. En tot zover het nieuws. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOV-essentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Welkom weer terug bij Glorieklanken, bij DNO Media. We zijn het eerste uur begonnen met het prachtige lied Leer mij uw weg, o Heer. En ook in het tweede uur gaan we verzoekjes draaien, mooie liederen draaien, dus blijf vooral luisteren. En wilt u nog een verzoekje aanvragen voor volgende week, dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528-373-444. Afgelopen week ben ik naar een tour van Martijn Buwalda geweest. En hij eindigt zijn tour deze avond met het lied Op Mijn Manier. Het lied gaat erover dat je mag leven op je eigen manier. Soms heel moeilijk in deze tijd, want iedereen heeft wel een mening over iedereen. Ik vond het een mooi lied, ook maar over na te denken. Luister maar eens mee, Op Mijn Manier van Martijn Buwalda.

En daar paste dit lied ook weer heel goed bij. We gaan... U behoor ik toe. Leid mij de weg die ik gaan mag. Heer, ik doorgrond mij volledig. Niemand kent mij zoals u mij kent.

Johan Wolff heeft vorige week naar de studio gebeld en het lied De Heer is mijn herder aangevraagd voor Geef Hierom. Want u bent 26 september jarig geweest.

Wilt u ook een verzoekje aanvragen voor volgende week, omdat er iemand jarig is geweest, beterschap wil wensen, of omdat u misschien aan iemand denkt, of omdat u zelf het lied zo mooi vindt? Dat kan natuurlijk ook. Bel of app dan naar de radio, naar de studio. Het nummer is 0528-373-444. We gaan luisteren naar Psalm 42. En daar wordt gezongen door het mannenkoor Soli Deo Gloria.

De kinderen van mevrouw Wigeland, Anneke, Marty en Sibylle, hebben aan u gedacht. En zij hebben het lied Blijf bij mij Heer voor u aangevraagd.

Ons volgende lied is Altijd Welkom. En dit prachtige lied is geschreven door Kinga Ban. En het is een uitnodiging om het leven met elkaar te delen. Kinga wist met dit lied heel wat harten te raken. Dus luister vooral mee.

Heer die mij ziet zoals ik ben. Het is een muzikale bewerking van Psalm 139 van Psalm Project waar we naar gaan luisteren. Het is een lied wat gaat over je relatie met God. En hij kent je zoals je bent met al zijn gedachten, gevoelens en je levensweg.

Soms zijn er van die momenten waarop het gemis van iemand die je lief is ineens extra voelbaar wordt. Een verjaardag, een bijzondere gebeurtenis, of zomaar een moment waarop je samen met je familie of vrienden bent. Juist dan besef je weer hoezeer je iemand mist. En dan mogen we ook God dankbaar zijn dat Hij bij ons is. Want Hij kent ons verdriet en onze herinneringen en ook dat stille verlangen. En met die gedachten willen we dit lied laten horen. God, U kent de mensen die we missen. Ik hoop dat het voor u misschien juist op een moeilijk moment een stukje troost mag zijn. En u eraan herinneren. God ziet u. Hij kent uw gemist en Hij is dichtbij.

Ons volgende lied is een psalm, psalm 116. En hij wordt gezongen vanuit Nederland zingt. De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

We zijn alweer aan het einde gekomen van Glorieklanken. We hebben nog één lied voor u klaarstaan. Gebed voor de werkdag. Laat al ons werk gezegend zijn. Laat in mijn hart vrede zijn. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Volgende week zondag zijn we weer graag bij u terug. Om 6:00 met dezelfde zender. Na Glorieklanken gaat Aalt Mostert weer verder met het programma Muzikale Ontmoetingen. Dag.

0: online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. En tot zover het nieuws. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 8 uur en ik wil hem een paar mededelingen over een paar zangavonden. Maar allereerst wil ik ook de luisteraars van de 104.8 hier in de regio.

ook hartelijk welkom heet met het programma Muzikale Ontmoeting. Ook de collega's hier van Glorieklanken, wel thuis natuurlijk Annemarie. En ook maar tot ziens. Ook iedereen dus die afgestemd staat via de 104.8 of stream 1 naar de lokale omroep hier soort van WZNDNO. Hartelijk welkom bij het programma Muzikale Ontmoetingen. Ook vanavond voor jullie nog 2 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. Het eerste uur presenteer ik nog en daarna kunt u nog 1 uur meeluisteren naar psalmen en geestelijke liederen die ik voor u klaargezet heb. Ik hoop dat u al een goede en gezegende zondagavond ook hebt, terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Allereerst hebben we een paar aankondigingen van een paar concerten, CQ-samenzangavonden. Allereerst beginnen we even bij het hervormd mannenkoor IJsselmuidengraafhorst onder leiding van Freddy Veldkamp. Ter bate van het bejaardencentrum Siloam in Roemenië gaan ze zingen. En dat wordt georganiseerd door de stichting Oost-Europa Wezep Haddemebroek. Zaterdagavond, komende zaterdagavond 10 oktober 2026 om 19:30 in de Vredeskerk aan het Heidepad nummer 81 in Wezep. Dus komende zaterdagavond 10 oktober 19:30 in de Vredeskerk aan het Heidepad 81 in Wezep. De kerk is open van ongeveer 7 uur. Kinderen tot 12 jaar gratis entree. Maar het is ook voor het goede doel allemaal. En dat is voor de stichting Siloam in Roemenië. Voor het bejaardencentrum. En daar gaat dus het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst een zangavond organiseren. Iedereen natuurlijk van harte uitgenodigd. Het mannenkoor heeft ook nog een uitnodiging staan. Maar dat is voor die week zaterdagavond erop. Ga ik verder niet zoveel over zeggen. Het is een koor- en samenzangavond in de Emanuelkerk. Het is de nieuwe kerkdag in aan de JPA van Dierenlaan in IJsselmuiden. Toegang is daar gratis, collecte voor onkosten. En dat is dus de 17e. Maar daar kom ik volgende week zondagavond nog limp op terug. Dan heb ik verder nog een aankondiging, een derde. Even kijken, die is bij deze. Nee, die stuurde Robert mij nog. Deze. Gaan we nog even een aankondiging, luisteraars. Het is eigenlijk een beetje concurrentie, maar doe maar. Een uitnodiging voor de Sing-In komende zondagavond 11 oktober om 7 uur in de Levensbron in Rauwveen. Dus komende zondagavond, kun je niet meer luisteren naar mij dus, maar ik wil die al na aflopen doen. In de Levensbron in Rauwveen, 11 oktober 2026 vanaf 7 uur. De muzikale omlijsting en de ondersteuning van onder andere Harmoeve, maar er zullen nog zeer zeker meer Roveense en Stapperste organisten en muzici aan meewerken. Iedereen is van harte welkom dus. Zondagavond, Johannes Deer, prachtige liederen natuurlijk om te zingen in de Levensbron in Roveen vanaf 7 uur 's avonds. Gelijk met dat ons programma Muzikale Ontmoeting begint. Maar dat kunt u ook met gemak natuurlijk later naluisteren. Iedereen is van harte uitgenodigd. En ook Harmoeve natuurlijk een goede avond toegewenst. Nou, ik hoop dat ik het zo gezegd heb. Met deze woorden gaan we verder hierna met Psalm 68, vers 2 en 10. Daar heb ik nog een paar aanvragen voor, die wil ik zo nog even voorlezen. Maar ik ga als eerst in deze even voorlezen. Dus daarbij zou je Psalm 68, vers 10 nog willen laten horen voor Klaasje Hengste Boer Brakke. Het was mijn verjaardag van 1 oktober. En een goed en gezond nieuw levensjaar toegewenst namens Ali Ro. Nou Ali, we gaan er ook naar luisteren. Een ander lied wat je aangevraagd hebt, dat kan misschien nog even. Verder ook nog een mooi bericht gekregen van Albert Riesebos uit Genemuiden. Die schreef, wil je nog een mooie psalm laten horen? Speciaal voor onze schoondochter Henrike, de moeder van Rosalie. Vanwege enige zorgen over haar gezondheid. Hoewel er ook redenen tot dankbaarheid mogen zijn. Als kan psalm 68 vers 2 en 10 met bovenstem. Want zoon Jan, man van Henrike, ik ben ermee, is een vervent bovenstemzanger. Nou, Jan en Henrike, ook alle goeds. Ik weet niet precies hoe het verder zit, maar in ieder geval alle goeds ook gewenst vanuit de studio. En we gaan ook dus luisteren naar Psalm 68, vers 2 en 10, ook met bovenstem. Nou, en we horen in het programma vaak nog wat meer namen van bekenden, zoals de familie Visser, de familie Altena, de familie Fuiten en andere bekenden. Zou je daarvoor ook nog Psalm 25 vers 2 willen laten horen van Roelof Mulder en Leon Koppelman? Nou, ik hoop luisteraars dat u vanavond dat in het programma inmiddels gehoord hebt. En een groet en zegen van Albert Riesebos uit Genemuiden. Albert ook hartelijk bedankt natuurlijk. En ook mooi wat van je laat horen. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. Voor we naar Psalm 68 vers 2 en 10 gaan luisteren, luisteraars, gaan we nog naar een mooi lied luisteren.
Splinternieuw, vers van de pers, zegt ze dan in bewoordingen. En dat, is de, van, dat gaat komen van de nieuwe cd van het mannenkoor Eiland Urk. En dat is... die cd die is, heb ik nog niet eens. Die komt komende week, zullen ze die me toesturen. En ondertussen staan er wel een paar mooie nummers van online. Ik heb er een van gedownload en die ga ik laten horen. Dat is dit, het lied De Weg des Levens. En dat laat ik nog even horen voordat ik met psalm 68 verder ga. Ik was niet van plan, luisteraars, maar dit lied... U zult het zelf ook horen. Ik weet niet of hij vanmorgen een beetje op tijd wakker was. Maar het was te hopen in ieder geval. Prachtige mistbanken boven de landerijen. En dan die schitterende zonsopgang. Nou, dat wordt ook precies beschreven in dit lied. Hè. Ik denk, nou, dat lied past ook wel zo precies bij vanavond bij Muzikale Ontmoeting. Naar aanleiding van vandaag, van de zondag. Dat kan ik geen week wachten. Dat moet ik vanavond direct laten horen. De Weg des Levens van Mannenkoor Eiland Urk. Het komt nog uit op de cd dus. Maar ik heb alvast een mooie opname van de mannen van Gerrit Schenkel. Ook met dat solist dat Gerrit zelf een mooi stukje erbij zingt. Iedereen nog een goede gezegende zondagavond toegewenst. We gaan verder met De Weg des Levens, gevolgd op psalm 68, vers 2 en 10.

een felicitatie ook nog voor mijn tweelingbroers. Van mijn beide tweelingbroers. Dat zijn Warner Elders in Zuidwolde en Henk Elders in Putten. Allebei 3 oktober 78 jaar geworden. Een hartelijke felicitatie van Ido en Ina Elders jullie. Ido en Ina wouden graag doen met Psalm 75. U alleen, u loven wij. En we gaan ook luisteren naar een opname van ons eigen gemengde koor, Cantilena. Ook Ido en Ina natuurlijk ook een goede, gezegende zondagavond gewenst vanuit de studio hier.

Dag Alt, kun je Psalm 108 nog laten horen met bovenstem voor Teun Aarten, die afgelopen maandag zijn 43e verjaardag mocht vieren. Teun, ook een hartelijke felicitatie van de familie Riesebos van de Kamper Zedijk. We gaan luisteren naar Psalm 108, vers 1 en 2, opgenomen in de Stefanuskerk in Hasselt.

Alhoewel, zou je Psalm 139, vers 14 willen laten horen van onze tante Annekie en Gerard. En aangeboden door Harmen Jindy en Herman Stegeman. Nou, de familie Stegeman, ook een groet. Gaan we nog naar luisteren. Mannenkoor IJsselmuiden, Graafhorst gaat Psalm 139 zingen.

Ja, luisteraars, en met het prachtige 10.000 redenen tot dankbaarheid komt er ook zo'n einde aan programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier vanuit de studio. Er kan natuurlijk altijd nog een uur meegeluisterd worden. Ik heb nog mooie liederen klaargezet de komende uur. Ook volgende week tussen 7 en 9 uur in de morgen kan er geluisterd worden via de 106.6 of via stream 2. En anders dan hoop ik u weer te ontmoeten morgenavond om 7 uur bij Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte bedankt voor de aandacht natuurlijk. En ik hoop ook dat u al een goede gezegende zondagavond hebt en gehad hebt. Terwijl u zo meeluistert naar de psalmen en geestelijke liederen die te horen zijn op ons station. We gaan afsluiten en dan wil ik iedereen een goede week toewensen. Nog in bijzonder alle mensen die het moeilijk hebben. Gods nabijheid gewenst natuurlijk. En ik hoop ook dat u nog kracht mag putten uit de muziek die u ook vanavond gehoord hebt. Ook alle bekenden die ik de komende week weer hoop te ontmoeten. Ook een groet vanuit de studio. Ik wil ook even denken aan onze vriend van de Pieter Zand. Een groet de conciërges die kant op. En hopelijk maar tot morgen vroeg, hè. Ook de jongens en de meisjes in de bus bij mij. Ook een groet natuurlijk. En ook maar tot morgen. We gaan afsluiten dus. Ik heb nog een paar minuten, zie ik. Dus daar kan ik een stukje uit de Bijbel lezen. Ik had nog klaarstaan 1 Korinthe 13. Bekend stuk natuurlijk, maar altijd weer goed om dat zo af en toe eens weer opnieuw te horen. Daar sluit ik vanavond ook mee af en dan geef ik het programma ook over aan de PC. 1 Korinthe 13. Daar schrijft Paulus het volgende. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal en een luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en alle wetenschap. En al ware het dat ik het geloof had zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat het verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het me geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschikt. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, het zal teniet gedaan worden. Want we kennen ten dele en we profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want we zien nu door een spiegel in een duistere rede. Maar als dan zullen we zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik

0: een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. En tot zover het nieuws. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
3: Van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. En tot zover het nieuws. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. En tot zover het nieuws. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
2: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it. Hey.